0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Sunrise Shake-Up
1: with Fani every morning between 5 and 6
0: on Helderberg FM
2: 93.6.
3: Is nou so 10 minuten na 5, goeiemorgen, as jy nou net ingeskakel het met naam Fani Skoeman met jou Sunrise Shake-Up Show. Ons het vanmorgen geluister na Ed Sherman wat sê Beautiful People en net voor het Matthew Mull wat sê ok, ja nee, dit is prachtig. Lekker mee, Beautiful People, so vroeg vanmorgen, jylle is ons allemaal baie mooi. Baie dankie vir al die boodskappe wel al klaar hier inkom. Dankie Marty wat sê goeiemorgen. Daar sy neer, sy is op pad na spinning klas toe, daar sy lekker vroeg, ek gaan seker nou, as ek hier klaas, gaan ek ook een draai maak by die gym so vroeg vanmorgen. Kom, ons kyk so'n bykie na die weer vir vandag en soms so vir die rest van die week, en dan jy jou week wil beplan. En ons sien uit na vandag is weer een lekker bewolkte dag, moet ek sê, wat voorleven vandag. Temperatuurmatig maximum hier van 19 graden, minimum van 12 hier in die Helderbergstrand, Gonesbaai, so is het wees. Morgen verwag ons een bykie van een koelere dag, ek moet sê, waarskie vir jou, die temperatuur daal sommer lekker, as ons kyk na slechts van maximum van 16 graden en minimum van 10 met een bewolkte dag wat voorleven. Ek wonder of as een bykie reen ook gaan val dalk. Dan hier van vrijdag af het ons een prachtige sonskeindag, clear skies, geen wolke nie, en dan sien ek uit na die naweek, want ons gaan lekker warme weer hee vanaf saterdag en sondag as die temperature gaan draai tot en met 24 grade lekker. Wat die wind dan betref hier vandag, want er is geen wind nie, 0.1 knoop, so ons sien uit na een lekker dag. Bietjie bewolk, maar nee, wat ons maak die beste daarvan. Wat gebouw betref, koelerig vanmorgen al so 9 grade, maar ons sien uit na ook bewolkte dag vandag, temperature matig, maximum 20 en een minimum van 9. Morgen ook so bietjie koelerig daar in gebouw, as die temperature gaan daal tot en met 16 grade, minimum 10, en dan hier van vrijdag, saterdag en sondag verwag ons baie mooi en warme weer met bewolkte weer hier oor die naweek, maar sonskyndag vir vrijdag, temperature tussen 19 en 24 grade hier oor die naweek, so ons sien uit na prachtige naweek, ja, net sal lekker wees, so einde van die maand, lekker warm naweek. Dan wat Stellenbosch aan betref, 9 grade op die oomblik, vandag ook een bewolkte dag daar in Stellenbosch, maar matige temperatuur, maximum 21 en een minimum van 9. Ook daar, morgen is ons so'n bykie koelerige weer wat op pad is vir Stellenbosch, as die temperatuur gaan daal tot met 16 grade, minimum 10. Vrijdag is sonskyndag, maximum 19 en minimum van 10, en dan saterdag en sondag prachtige dag met so'n bykie bewolkte weer, maar sonnetjie wat deurkom, temperatuur lekker warm, maximum 23 tot 24 grade vir saterdag en sondag daar vir Stellenbosch, lyk my, ons gaan 'n prachtige warm naweek hee. Wat Kaapstad dan betref, ook so 13 grade op die oomblik, hoor vandag so bykie bewolkerig, maar een matige temperatuur, maximum 19 en een minimum van 14. Morgen ook een bewolkte dag, maximum 18 en een minimum van 13. En dan vrijdag het ons een sonskyndag met temperature van so 20 grade, maximum minimum 12. En dan saterdag en sondag het ons bewolkte weer maar matige temperature van so 22 grade. Vir saterdag so ook vir sondag net ideaal vir die rugby, groot rugby wat plaas van daar op die DHL stadium. Kan nie wag vir die naweek nie. Dis natuurlijk die kwart eindronde. Dan as ons vinnig kyk na die verkeer, en nie wat, nog niks probleem op die paai nie, daar word maar net gewaarskie van mistoestande hier op die plekke. Het is in soms het wees Stellenbosch en Kaapstad, is daar van plek tot plek so bykie mis, so hou maar jou hoofligte aan, en maak seker jy hier een klein bykie stadiger, want as jy so dier een miskol rij, dan kan daar al net een voertuig of iets voor jou wees, so jou sig is nie baie duidelik, vir alles het so mistig is vanmorgen. Dit is al wat ek op hierdie stadium kan rapporteer, en die op die paie is, en jy kom op ietsie af, as jy ook baie welkom, om vir my te laat weet op ons WhatsApp-lijn, dit is 021-100-6936. Ons speel een lekker enetje vir jou, hier ek vir jou Landry, wat sê hand aan hand, een van my gunsteling nommerkies, en nie daarna, Miles Smith, Wait For You.

0: Lekker ene van Monarch, Show Me The Love, op Helleberg FM, ons 8 minute na 1 middag sê van my Christies, jy dalk sopas ingeskakel het, your daily date saam met my tot 3 uur vanmiddag. Nou ja, dit is woensdag en ek het vroeger al vir jou gesê, ons gaan so kwart oor 1, so binnen die volgende paar minute gesels met die Stella Kok, die skakelbeamte DSND, Live Well, Live Smart, en vandag het sy saamgebring, Liana Lawrence, faciliteerder van Bright Star Lifestyle, so bly ingeskakel ons gesels met hulle, net hierna, so binnen die volgende een paar minute hier op Helleberg FM. Hoop het gaan so baie goed met jou en dat jou dinsdag nou nie te of jou woensdag nou nie voel soos een maandag en te blou is nie. Maar net hierna na Oasis a Wonderwall gesels ons met DSND.
1: Fairy, fairy, where's my cherry? On the ferry, I made a wish so strong. For my ride, it didn't take long. Apple, Android, plug and play. Your cherry's here. Drive it today. Specials are loud. Payments soft. Drive it now. You'll show it off. Cherry, Somerset West. Home is where the cherry is parked. Push start. Cruise smart. My cherry's got my heart. Bluetooth, cameras, style. For days. Cherry's got those smooth driveways. Fairy, fairy, where's my cherry? Somerset West. It's legendary.
2: This is Helderberg FM 93.6.

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

Mix, Niall Horan with a dinner party on Helderberg FM 93.6. 23 minute na 5 op die Subaru Afternoon Drive. Ons het tyd vir nog so een uitdaging op Name That Jam voordat ons opvang met The Drama Factory en uitvind watter opkomende produksie kan ons na uitsien. Wel, die volgende een is van 'n vriendier wat sê J-Dubs, goeiemiddag. Ek moet hoor of jy Fall Out Boy se Alpha Dog ken. Dankie vir daai uitdaging. Vrygestel in 2009 vanaf die album Believers Never Die, The Greatest Hit. Kom ons vind uit of ek hom ken.